0: Quatre-Vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, een restaurant Quatre-Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-Vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre-Vents.
0: Exacte man.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft een voorstel aangenomen om een shutdown van de overheid te voorkomen. Het voorstel regelt de financiering tot 11 december. Het Huis van Afgevaardigden moet nog instemmen. Zonder akkoord worden vanaf 30 september veel overheidsdiensten stilgelegd. President Donald Trump moet de wet uiterlijk eind september ondertekenen. Door de lage waterstand in de Rijn mogen vrachtwagens in delen van Duitsland tijdelijk ook op zondag rijden. Zo willen de autoriteiten voorkomen dat bevoorradingsketens vastlopen. In Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Zaksen mogen sommige vrachtwagens de komende weken ook op zaterdag de hele dag rijden. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïense wapenproducent Firepoint te hebben aangevallen. Daar zouden onderdelen en koppen voor de kruisraket Flamingo worden gemaakt. Ook zou bij Kiev een olieopslag zijn getroffen. Oekraïne meldt een droneaanval op een woning. Volgens Zelensky kwamen een opa, oma en driejarige kleinzoon om. Eurocommissaris Henna Virkkunen bekritiseert Meta en TikTok om desinformatie tijdens de migratiecrisis in Ceuta. Na een gesprek met de bedrijven pleit ze op X voor strenger toezicht tijdens crisis. Eind vorige maand staken tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Virkkunen wil ook de samenwerking met factcheckers versterken. Nederlanders gaven tijdens de extreme hitte in juni tijdelijk 4% minder uit. Dat blijkt uit transactiegegevens van ABN AMRO. Vooral buiten de steden daalden online aankopen, pinbetalingen en het tanken van brandstof. Volgens de bank bleven mensen daar vaker thuis. In steden hielden pinbetalingen beter stand en groeiden de horeca-uitgaven. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Bij By Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt By Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: FM. Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: betrouwbare autopartner. Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Mijn naam is Esme Grijmans en dit is het nieuws. President Trump overweegt opnieuw om FED-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis eist dat Cook binnen 3 weken reageert op beschuldigingen van hypotheekfraude. Het Hoge Rechthof blokkeerde haar ontslag in juni. Haar advocaat zegt dat er geen wettelijke grond voor is en kondigt opnieuw verzet aan. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie. Blanche kreeg 50 stemmen voor en 49 tegen. 2 Republikeinen stemden tegen. Democraten vrezen dat hij politieke tegenstanders van president Trump zal aanpakken. Blanche was sinds april waarnemend minister. De Amerikaanse Senaat heeft een voorstel aangenomen om een shutdown van de overheid te voorkomen. Het voorstel regelt de financiering tot 11 december. Het Huis van Afgevaardigden moet nog instemmen. Zonder akkoord worden vanaf 30 september veel overheidsdiensten stilgelegd. President Donald Trump moet de wet uiterlijk eind september ondertekenen. Door de lage waterstand in de Rijn mogen vrachtwagens in delen van Duitsland tijdelijk ook op zondag rijden. Zo willen de autoriteiten voorkomen dat bevoorradingsketens vastlopen. In Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Zaksen mogen sommige vrachtwagens de komende weken ook op zaterdag de hele dag rijden. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïense wapenproducent Firepoint te hebben aangevallen. Daar zouden onderdelen en koppen voor de kruisraket Flamingo worden gemaakt. Ook zou bij Kiev een olieopslag zijn getroffen. Oekraïne meldt een droneaanval op een woning. Volgens Zelensky kwamen een opa, oma en 3-jarige kleinzoon om. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

106.1 FM. Paradise FM. Yeah.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero con hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Ese man aquí no está by Holanda. Un kilo de queso gouda, pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels, pa $8.99. Boboren, nota completo, si un six pack de Hertog Jan, pa $20.79.
3: Gezellig!
1: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
4: Is het ver, Arie?
1: Paar minuutjes in je Ferrari.
4: Pronto!

103.1 FM. De beste 80s, 90s.

stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website.

0: bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
2: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
1: Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
0: Island Vibes, nu in de winkel.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het waterschap Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken extra water voor tuinders met droogte. Ze bekijken zoetwater per tankwagen, ontfilting bij de Nieuwe Waterweg en gezuiverd rioolwater. Door een onttrekkingsverbod mag geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. De Italiaanse premier Giorgia Meloni noemt het een schandaal dat leden van de vakfederatie CGIL bij de herdenking in Marcinel het podium de rug toekeerden tijdens het voorlezen van een boodschap van president Mattarella. Bij de ramp kwamen 262 mensen om, onder wie 136 Italianen. Een drone is ontploft in het grensgebied tussen Bulgarije en Roemenië. Dat meldt de Bulgaarse premier Rumen Radev. Volgens hem kwam de drone uit Roemenië en droeg die veel explosieven. De ontploffing was bij de grensovergang bij Kardam. Er zijn geen gewonden of schade gemeld. De grenspolitie en het ministerie van Defensie onderzoeken de zaak. Een 26-jarige Rotterdammer wordt verdacht van 3 steekpartijen en een poging daartoe. De steekpartijen waren zaterdagochtend rond 9:30 in de Schaapmansstraat en op het Marconiplein. Een half uur later kwam een melding binnen bij de brug van Sirene. 2 willekeurige personen raakten gewond. De verdachte zit vast. President Trump overweegt opnieuw om Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis eist dat Cook binnen 3 weken reageert op beschuldigingen van hypotheekfraude. Het Hoge Rechtshof blokkeerde haar ontslag in juni. Haar advocaat zegt dat er geen wettelijke grond voor is en kondigt opnieuw verzet aan. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begin je...

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate's Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: laatste waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Hongaarse regeringspartij TISA heeft András Baka voorgedragen als president. Het parlement stemt naar verwachting dinsdag over zijn benoeming. Baka leidde eerder het Hongaarse Hoge Rechtshof en was lid van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hongarije zoekt een president sinds Tamás Suliok werd weggestuurd. Enkele tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd. De rijbaan de stad uit is dicht en het verkeer loopt vast. De activisten eisen een stop op fossiele brandstoffen en kondigen voor 19 september een grotere blokkade aan. Het waterschap Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken extra water voor tuinders met droogte. Ze bekijken zoet water per tankwagen, ontfilting bij de Nieuwe Waterweg en gezuiverd rioolwater. Door een onttrekkingsverbod mag geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. De Italiaanse premier Giorgia Meloni noemt het een schandaal dat leden van de vakfederatie CGIL bij de herdenking in Marcinelle het podium de rug toekeerden tijdens het voorlezen van een boodschap van president Mattarella. Bij de ramp kwamen 262 mensen om, onder wie 136 Italianen. Een drone is ontploft in het grensgebied tussen Bulgarije en Roemenië. Dat meldt de Bulgaarse premier Rumen Radev. Volgens hem kwam de drone uit Roemenië en droeg die veel explosieven. De ontploffing was bij de grensovergang bij Kardam. Er zijn geen gewonden of schade gemeld. De grenspolitie en het ministerie van Defensie onderzoeken de zaak. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Erik Hagedoorn.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard.

0: Muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Erik Hagedoorn.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed, goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Op 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: vliegveld van Leipzig en Halle een speciale radar geplaatst. Volgens mediaberichten gaat het om een Echo Shield systeem dat drones op grotere afstand kan detecteren. Aanleiding is een drone met explosief materiaal die afgelopen week op de luchthaven terechtkwam. De Duitse justitie onderzoekt een mogelijke aanslag. Bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië is een drone ontploft. Volgens de Bulgaarse premier Rumen Radev kwam het toestel vanuit Roemenië. De drone viel neer in een zonnebloemveld op een kilometer van een compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er zijn geen gewonden of schade. De autoriteiten onderzoeken het incident. Amazon investeert in een gascentrale in Texas die de grootste uitstoter van broeikasgassen in de Verenigde Staten dreigt te worden. De centrale krijgt 35 turbines en bijna 8 gigawatt vermogen. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks meer dan 30 miljoen ton uitstoten. Dat is nodig voor kunstmatige intelligentie. Het dodental van de schietpartij op een Thaise school is gestegen naar 9. Een 12-jarig meisje overleed zaterdag, meldt de politie. Een 14-jarige scholier zou zijn grootouders hebben doodgeschoten. Hij ging naar zijn school ten noordwesten van Bangkok, waar hij 5 mensen doodschoot en zelfmoord pleegde. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Erik Hagedoorn.

0: We out.
1: Eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
0: Dit is Paradise FM.
2: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Erik Hagedoorn.

0: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk AZ Curaçao.

20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas voor extra stroom voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt. Volgens vergunningen mag de installatie jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten. Het vermogen van Elon Musk is door een sterke koersstijging van SpaceX hersteld tot $817 miljard. De aandelen van het ruimtevaartbedrijf stegen vrijdag voor de tweede dag op rij met 16%. In twee dagen nam de beurswaarde daardoor met ruim $327 miljard toe. De Duitse politie heeft op het vliegveld van Leipzig en Halle een speciale radar geplaatst. Volgens mediaberichten gaat het om een Echo Shield systeem dat drones op grotere afstand kan detecteren. Aanleiding is een drone met explosief materiaal die afgelopen week op de luchthaven terechtkwam. De Duitse justitie onderzoekt een mogelijke aanslag. Bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië is een drone ontploft. Volgens de Bulgaarse premier Rumen Radev kwam het toestel vanuit Roemenië. De drone viel neer in een zonnebloemveld op een kilometer van een compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er zijn geen gewonden of schade. De autoriteiten onderzoeken het incident. Het dodental van de schietpartij op een Thaise school is gestegen naar 9. Een 12-jarig meisje overleed zaterdag, meldt de politie. Een 14-jarige scholier zou zijn grootouders hebben doodgeschoten. Hij ging naar zijn school ten noordwesten van Bangkok, waar hij 5 mensen doodschoot en zelfmoord pleegde. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Tent Otro Banda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bij passende wijnen van Servier Frais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Erik Hagedoorn.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed, goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

Beste van toen hoor je elke zaterdag en zondagochtend op Paradise FM. Van 9 tot 12 is dit 80s en 90s weekend.

0: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Enkele duizenden mensen lopen zaterdagmiddag mee in de World Pride March in Amsterdam. De optocht begon om 4:30 bij het Martin Luther King Park en gaat naar het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars voor solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+ gemeenschap. Daar begint om 6:00 het slotconcert. Het vermogen van Elon Musk is door een koersstijging van SpaceX hersteld tot $817 miljard, dat meldt Bloomberg. De aandelen stegen vrijdag met 16%, waardoor de beurswaarde in 2 dagen met ruim $327 miljard toenam. Musk is de grootste aandeelhouder. De politie heeft zaterdagmiddag 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na een blokkade van de A12 in Den Haag. Een man zit nog vast voor mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. De snelweg was rond 2:00 weer open voor verkeer. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft voor het eerst als staatshoofd Servië bezocht. In Belgrado sprak hij met zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vučić over meer samenwerking, onder meer op het gebied van landbouw en levensmiddelen. Zelensky bedankte zijn gastheer voor de humanitaire hulp uit Servië. Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas voor extra stroom voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt. Volgens vergunningen mag de installatie jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
5: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
6: Lekker een informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
7: Weet je waar ik nou blij van wordt? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de

0: dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.

0: Mark Anthony en wie weer Mibira bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Lekker je leven leven, dat doe je toch het beste in het weekend. En terwijl je naar Weekend Vibes luistert, gaat het er nog iets lekkerder in. Hoop ik in ieder geval. Ik ben benieuwd, wat zijn jouw weekendplannen dit weekend? Heb je wat leuks in de agenda staan? Of wil je daar iets leuks aan toevoegen in de komende 2 uur? Dan laat je dat weten. Muzikaal gezien via 6751031. Wil je iets horen hier op Paradise FM dat past bij jouw vibe? Dan stuur je dus gewoon een appje en dan ga ik zorgen, op in ieder geval mijn best doen, dat er zoveel mogelijk van voorbij komt. Ik heb in ieder geval muziek van Sol Eslam. ILO komt eraan en eerst Madonna. Dit is

0: Kane aangevraagd door René hier op Paradise FM. Rain down on me.
1: Paradise FM.
0: Want die kreeg een flink buitje op zijn hoofd vanochtend tijdens het mountainbiken. En die zei echt verfrissend. Ik heb mezelf ook gevoeld. Was inderdaad eventjes, ik denk rond de klok van 9:15, zoiets. Dat echt even hier uit de hemel kwam vallen. Best wel hard. En zoveel zelfs, dan heb je altijd toch een beetje dat gevaar dat het best wel slippery kan worden. Ik reed in mijn pick-up met best wel een lading ook achterin, surfboards en dergelijke. En ik reed echt heel langzaam door de bocht heen. En toch kwam mijn achterkantje iets te veel naar de rechterkant van de weg. Ik slipte echt eventjes een stukje. Dus het gevaar zal inmiddels wel geweken zijn. Het is allemaal weer heel snel opgedroogd, want de zon staat er weer shiny bij. Maar goed, hou dat dus in de gaten. Zeker met wat drogere periodes. Dat als het eventjes met bakken uit de hemel komt vallen, dat het ook een beetje slippery kan worden. Dus rustig aan met rijden. Hou het veilig op de weg. Fijne muziek is onderweg dus. Sol Asylum zo meteen. One World, ik kom er ook aan. Eerst ELO. Dit is All Over the World by Paradise.

0: bij Paradise with Sol Esterlum. Zometeen hier Mick Bosman in de Weekend Waves. Hij vertelt alles over wat er gebeurt op het water, wat de special spots op het eiland zijn om te bezoeken wat betreft watersport. Natuurlijk van de Sea Shack, zometeen ook One Republic en Simple Plan.
1: Watersportliefhebbers, opgelet! Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk.

0: step ahead.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: Barnes en Betty Davis Eyes bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: We duiken weer de zee in en dat doen we natuurlijk met Mick van de Sea Shack. Mick, want daar die.
2: Ja, want daar die letterlijk hè, gaan we duiken. Nou ja, ik ga straks duiken, maar ja? Dit weekend hebben we veel leuke plannen.
0: Want er zijn weinig waves in deze weekend waves, hè? Het is rustig water.
2: Ja, ja, het zijn niet echt weekend waves. Het is, de wind is wat rustiger, dus ja, het wordt automatisch wat warmer. En doordat het zo warm is, is het wel lekker om even de zee op te zoeken.
0: Uiteraard. En jij gaat een duikje nemen, letterlijk?
2: Ja, ik ga letterlijk een duikje nemen straks. Maar ik heb deze week wat anders voorbereid dan duikje. Ik heb deze week voorbereid dat we lekker op de sub of met de kajak op pad gaan.
0: Ook leuk.
2: Ja, zeker als de wind wat minder is, is dat een goede optie. Omdat je dan wat minder snel afdraait richting Venezuela. En dan kun je lekker bij de kust blijven.
0: En wat zijn goede plekken om dat te doen?
2: Ja, eigenlijk overal wel. Waar je niet direct op open zee zit. Waar je een beetje beschut bent. Dus overal waar je een beetje het eiland in de luwte ligt. Maar voor deze week hebben we een secret island find die letterlijk niet te bereiken is vanaf de kant. Maar alleen maar met een sub of met een kajak te bereiken is.
0: Uh-huh.
2: Ja, en dat is bij Pescadera. Als je bij de visserij daar aan de zijkant heb je een heel klein strandje met twee picknicktafels. Uh-huh. Daar kun je het water in. En dan kun je met je sub naar buiten. Uh-huh. En dan ga je naar de overkant van het kanaal. En daar heb je eigenlijk een heel groot privéstrand.
0: Wow.
2: Wat helemaal waar niemand kan komen van buiten. En daar kun je stiekem dan eventjes recreëren.
0: Ik dacht, wat komt er achter stiekem, maar recreëren. Ja,
2: ja recreëren kun je zelf invullen, wat je gaat doen.
0: Precies, precies. Oh, wat leuk. Dus, je hoeft ook helemaal niet de zee op, dan dat scheelt ook weer.
2: Nee, je moet net, technisch ben je net op zee, maar je gaat langs de kust. En je blijft in de luwte van het eiland, dus het is eigenlijk best wel dichtbij. Je bent er in 5 minuutjes al, dus dat is best wel snel.
0: Ja, en dan heb je veel tijd om te recreëren daarna.
2: Ja, precies. Precies. En dan hebben we bij de Sea Shack een item die je daar heel goed voor kunt gebruiken. We hebben een convertible hybride sub, zoals dat heet. En dat is een sub waarmee je zowel kan suppen, als dat je hem kan ombouwen tot kajak.
0: Oh, wauw. Dus als het inderdaad niet zo lekker gaat, dan bouw je hem gewoon om.
2: Precies, als je zegt van ja, vandaag heb ik geen zin om in mijn eentje te gaan suppen, maar ik wil met iemand gaan kajakken. Dan kun je een tweepersoons kajak ombouwen vanuit je standaard sup.
0: Nou, super handig. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die denken, 2 voor de prijs van 1, dit moet ik hebben.
2: Ja, en zoals elke week zijn we nog open tot 5 uur vandaag. Dus voordat je naar het strand gaat, kom langs.
0: Ja, ook voor alle andere gadgets, hè. Stoelen, zonnebrand. Alles wat je maar nodig zou kunnen hebben in de buurt van het water. Dat hebben jullie daar eigenlijk wel liggen.
2: Klopt, klopt.
0: Mick, ik denk dat we ongeveer wel rond zijn, hè?
2: Zeker.
0: Ja. Veel plezier met jou.
2: Ik ga me klaarmaken om lekker te gaan buiten.
0: Ja, heel veel plezier daar. Daar gaan we het ongetwijfeld de volgende keer over hebben.
2: Helemaal goed, doen we.
0: Oké, fijn weekend.
2: Hetzelfde.
0: Dankjewel. Ajo. I gotta find my way back to summer paradise.

0: hoorde je bij Paradise en Halfway Gone. Maar dat betekent ook nog een heel uur hier. Zometeen het tweede uur van Weekend Vibes. Nog tot aan twee uur ben ik gezellig bij je met al onder andere muziek van Tina Turner. De script komt eraan. En eerst zijn dit de Black Eyed Peas. En let's get it started.
1: Let's get it started in here.

0: van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft gedupeerden van ondeugdelijke baboe-bakfietsen versneld opgeroepen een volmacht af te geven. Dat gebeurde na het uitstel van betaling dat Axel woensdag van de rechter kreeg. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen om een rechtszaak te kunnen starten. De Iraanse president Massoud Pezeshkian zegt dat de omstandigheden in Iran nu het best zijn voor een overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens hem is er in Iran samenhang, kracht en eenheid. Iran is volgens Pezeshkian machtig en zegevierend in de oorlog. In Iran is ook veel verzet tegen een akkoord. Enkele duizenden mensen lopen zaterdagmiddag mee met de World Pride March in Amsterdam. De optocht begon om 4:30 in het Martin Luther King Park en gaat naar het Museumplein. Daar begint om 6:00 het slotconcert. De mars staat volgens de Organisatie voor Solidariteit, Verzet en Zichtbaarheid van de LHBTQ+-gemeenschap. De politie heeft zaterdagmiddag in Den Haag 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na een blokkade van de A12. De rijbaan de stad uit was daardoor afgesloten. De politie haalde de betogers rond 2:00 van de weg, daarna ging de weg weer open. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. Een drone die zaterdag in Bulgarije is ontploft, was volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie van een type dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt. Er zijn geen aanwijzingen voor opzet. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië en de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond en een gaspijpleiding bleef onbeschadigd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

Recycle.com cu Nucuman Recycle. Untu nu sta traha pa un corsou mas limpi. Bigudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de

0: dan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer. In Suriname.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een drie gangen menu voor 99 gulden. Of twee gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
3: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
4: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
3: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
4: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
5: Island Vibes, nu in de winkel.
6: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires.
5: Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle.
9: Bergbeklimmen wordt steeds populairder, maar er gaat daardoor ook iets meer mis. Daarover zo meer in de Dragualiteit. Eerst Tina Turner.

ja, dat is steeds meer melding gedaan van problemen in de bergen. Mensen die denken, oh, dat lijkt me ook wel leuk, zo'n bergje beklimmen, die trekken hun sneakers aan. En vervolgens komen ze ten val. Er wordt op dit moment 20% meer reddingsoperaties uitgevoerd in Europa. Het gaat ongeveer andere voor 60% om wandelaars die dan dus niet helemaal hebben ingeschat dat een berg beklimmen niet zo makkelijk is als het lijkt. Op social media zie je mooie plaatjes en mensen denken, oh, dat is volgens mij wel makkelijk te doen. Dat is dus niet altijd zo. Ik weet nog een niet nader te noemen persoon bij dit radiostation, Joris, die de Christoffelberg op slippers heeft beklommen. Ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe lang hij erover heeft gedaan, maar het is schijnbaar gelukt. Dat is geen aanrader, maar ik ben wel benieuwd. Wat raad jij me aan qua muziek? Welk liedje past bij dit akkefietje? Dat laat je weten via 675-1031. Wat past daarbij? Iets met schoenen, iets met die berg, iets met toch slecht voorafkomen? Dat stuur je door via 675-1031 of

0: Script hoor je bij Paradise. No good in goodbye.
1: Directualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Veel mensen in Europa denken deze zomer en ook de afgelopen zomers, ik wil wel een keer een berg beklimmen. Ze zien echt een stijgende lijn, vooral in een aantal meldingen van ongelukken. En nou ja, veel mensen denken dus dat ze daar gewoon op hun sneakers naartoe kunnen. En dat gaat dan volledig mis. Dus wees een gewaarschuwd persoon. Wil jij bergbeklimmen als hobby oppakken? Doe het dan vooral met goede schoenen. Daar dacht ook Miranda aan bij haar ingeving. Optie 1 vandaag in de Tractualiteit is Paolo Nutini. En new shoes zijn dan geen verkeerd plan.
2: Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right.
0: Exact. Optie 2. Ik kom van Klaas. Die dacht aan Miley Cyrus. Want het gaat natuurlijk allemaal om de climb.

Welke van die drie wil jij volledig horen? Optie 1, New Shoes, Paolo Nutini. Optie 2, Miley Cyrus and The Climb. Of ga je liever voor optie 3, Diana Ross met Ain't No Mountain High Enough? Dat laat je weten in een appje naar 6751031.

Lekker swingend door de zaterdagmiddag heen met Elvis Crespo. En Pintame bij Paradise. Toch een wat veiligere hobby, dat dansen dan bergbeklimmen. Dat blijkt in ieder geval uit de meldingen in Europa van mensen die spontaan gaan bergbeklimmen, terwijl ze dat eigenlijk niet zo goed kunnen. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Niet genoeg stemmen zijn er binnengekomen voor Paolo Nottini en New Shoes. Ook niet voor Miley Cyrus en The Climb. Dat betekent dat Nettie de winnaar is geworden vandaag. Want we gaan luisteren naar Diana Ross en Ain't No Mountain High Enough.

Around van Diana Ross. Ain't no mountain high enough voor je hier bij Paradise. Oftewel het nummer waar Nettie de tractualiteit mee won. We hadden het over de mountains die in Europa nogal onervaren beklommen worden op sommige momenten. Zo meteen hoor je Maxi Priest bij Paradise. En ook Ed Sheeran komt eraan.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

Hij heeft de James Bond Aston Martin auto gekocht. Maar kreeg er uiteindelijk een hele dikke boete voor. Onder andere omdat hij er niet in reed. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Het overkwam de artiest die je hoort na Maxi Priest. Eerst

0: zit inderdaad al bijna 7 jaar te wachten.
1: Paradise FM.
0: Ed Sheeran hoorde je bij Paradise en Happier. Hij heeft in 2019 namelijk de James Bond-auto gekocht uit Goldfinger. Oftewel de DB6 uit 1966. Maar daar wilde hij wat leuke klusjes op doen. Onder andere dat hij elektrisch moest gaan rijden. Nou, daar is een hele procedure aan vooraf gegaan. En nu heeft Ed Sheeran een hele dikke boete ontvangen, omdat die auto, nou ja, terwijl die dus helemaal niet op de weg was, niet verzekerd is geweest in die periode. Nou ja, goed. Boetes zijn met zijn portemonnee waarschijnlijk niet echt een probleem. En inmiddels heeft hij hem dus ook weer afgesloten, de verzekering. Maar de auto is nog steeds nog lang niet klaar. Krijg je een beetje Curaçao-vibes van, hè? Dat je zo lang op je auto moet wachten voordat je er eindelijk in kan rijden. Maar misschien is dat helemaal niet het doel. Zometeen Justin Timberlake bij Paradise, Like I Love You. En eerst George Michael.

Justin Timberlake richting de klok van 2 uur. Dit was Weekend Vibes voor vandaag. Zometeen hoor je natuurlijk non-stop de lekkerste Paradise bij Mits. Franluis Guerra, Coldplay komt eraan, Lips Inc. Ik spreek je morgen weer tussen 12 en 2. Mag je weer jouw favoriete Weekend Vibes doorgeven in de vorm van muziek? Dan ga ik weer zorgen dat er zoveel mogelijk lekkere tracks voorbij komen. Eerst nog Nelly, tot morgen. Ajo.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wat

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Oekraïne valt niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee niet aan als die Russische havens gebruiken en geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. De afspraak is goed nieuws voor Kazachstan, dat olie exporteert via de Russische haven Novorossiysk. Duizenden mensen liepen zaterdagmiddag in Amsterdam mee met de World Pride March. De optocht begon om 4:30 's middags in het Martin Luther King Park en eindigde kort na 5:15 op het Museumplein. Daar is het slotconcert van World Pride. Deelnemers droegen regenboogvlaggen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian ziet nu de beste omstandigheden voor een overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens hem zijn er in Iran samenhang, kracht en eenheid. Iran en de Verenigde Staten bereikten 5 juni een voorlopig akkoord over onderhandelingen en vrije scheepvaart door de Straat van Hormuz. Op 8 juli raakten beide landen weer slaags. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft gedupeerden van ondeugdelijke baboe-bakfietsen versneld opgeroepen een volmacht af te geven. Dat gebeurde na het uitstel van betaling dat Axel woensdag van de rechter kreeg. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen om een rechtszaak te kunnen starten. De politie heeft zaterdagmiddag in Den Haag 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na een blokkade van de A12. De rijbaan de stad uit was daardoor afgesloten. De politie haalde de betogers rond 2 uur van de weg, daarna ging de weg weer open. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
3: Tenderloin. Ribeye. T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Per.

materiaal een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het land. Het toestel kwam neer vlakbij de Roemeense grens en twee compressorstations van de Trans-Balkan gaspijplijn. Oekraïne zegt geen doelwit in Bulgarije te hebben gehad. Oekraïne valt niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee niet aan als die Russische havens gebruiken en geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. De afspraak is goed nieuws voor Kazachstan, dat olie exporteert via de Russische haven Novorossiysk. Duizenden mensen liepen zaterdagmiddag in Amsterdam mee met de World Pride March. De optocht begon om 4:30 middags in het Martin Luther King Park en eindigde kort na 6:15 op het Museumplein. Daar is het slotconcert van World Pride. Deelnemers droegen

0: SS Kian ziet nu de beste omstandigheden voor een overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens hem zijn er in Iran samenhang, kracht en eenheid. Iran en de Verenigde Staten bereikten half juni een voorlopig akkoord over onderhandelingen en vrije scheepvaart door de Straat van Hormuz. Op 8 juli raakten beide landen weer slaags. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft gedupeerden van ondeugdelijke baboe-bakfietsen versneld opgeroepen een volmacht af te geven. Dat gebeurde na het uitstel van betaling dat Axel woensdag van de rechter kreeg. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen om een rechtszaak te kunnen starten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het land. Het toestel kwam neer vlak bij de Roemeense grens en twee compressorstations van de Trans-Balkan gaspijplijn. Oekraïne zegt geen doelwit in Bulgarije te hebben gehad. Oekraïne valt niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee niet aan als die Russische havens gebruiken en geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. De afspraak is goed nieuws voor Kazachstan, dat olie exporteert via de Russische haven Novorossiysk. Duizenden mensen liepen zaterdagmiddag in Amsterdam mee met de World Pride March. De optocht begon om 4:30 's middags in het Martin Luther King Park en eindigde kort na 5:15 op het Museumplein. Daar is het slotconcert van World Pride. Deelnemers droegen regenboogvlaggen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian ziet nu de beste omstandigheden voor een overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens hem zijn er in Iran samenhang, kracht en eenheid. Iran en de Verenigde Staten bereikten half juni een voorlopig akkoord over onderhandelingen en vrije scheepvaart door de Straat van Hormuz. Op 8 juli raakten beide landen weer slaags. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft gedupeerden van ondeugdelijke baboe-bakfietsen versneld opgeroepen een volmacht af te geven. Dat gebeurde na het uitstel van betaling dat Axel woensdag van de rechter kreeg. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen om een rechtszaak te kunnen starten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: 80.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, 4 wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Ketgevang.
1: Exactement.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Tent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij?

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het land. Het toestel kwam neer vlakbij de Roemeense grens en twee compressorstations van de Trans-Balkan gaspijplijn. Oekraïne zegt geen doelwit in Bulgarije te hebben gehad. Oekraïne valt niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee niet aan als die Russische havens gebruiken en geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. De afspraak is goed nieuws voor Kazachstan, dat olie exporteert via de Russische haven Novorossiysk. Duizenden mensen liepen zaterdagmiddag in Amsterdam mee met de World Pride March. De optocht begon om 4:30 middags in het Martin Luther King Park en eindigde kort na 6:15 op het Museumplein. Daar is het slotconcert van World Pride. Deelnemers droegen regenboogvlaggen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian ziet nu de beste omstandigheden voor een overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens hem zijn er in Iran samenhang, kracht en eenheid. Iran en de Verenigde Staten bereikten 6 juni een voorlopig akkoord over onderhandelingen en vrije scheepvaart door de Straat van Hormuz. Op 8 juli raakten beide landen weer slaags. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft gedupeerden van ondeugdelijke baboe-bakfietsen versneld opgeroepen een volmacht af te geven. Dat gebeurde na het uitstel van betaling dat Axel woensdag van de rechter kreeg. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen om een rechtszaak te kunnen starten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeur Blue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine...

servers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op Coreblue.com. Coreblue. Let us surprise you. Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App. Yeah!

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het land. Het toestel kwam neer vlakbij de Roemeense grens en twee compressorstations van de Trans-Balkan gaspijplijn. Oekraïne zegt geen doelwit in Bulgarije te hebben gehad. Oekraïne valt niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee niet aan als die Russische havens gebruiken en geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. De afspraak is goed nieuws voor Kazachstan, dat olie exporteert via de Russische haven Novorossiysk. Duizenden mensen liepen zaterdagmiddag in Amsterdam mee met de World Pride March. De optocht begon om 4:30 's middags in het Martin Luther King Park en eindigde kort na 5:45 op het Museumplein. Daar is het slotconcert van World Pride. Deelnemers droegen regenboogvlaggen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian ziet nu de beste omstandigheden voor een overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens hem zijn er in Iran samenhang, kracht en eenheid. Iran en de Verenigde Staten bereikten half juni een voorlopig akkoord over onderhandelingen en vrije scheepvaart door de Straat van Hormuz. Op 8 juli raakten beide landen weer slaags. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft gedupeerden van ondeugdelijke baboe-bakfietsen versneld opgeroepen een volmacht af te geven. Dat gebeurde na het uitstel van betaling dat Axel woensdag van de rechter kreeg. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen om een rechtszaak te kunnen starten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
5: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
6: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
6: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je